0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

Nou, je hoorde het al, buiten was het warm en hier binnen is het ook nog steeds warm. Tot 9 uur, Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel. Ik ben Marion Del Prado en we gaan er twee nog een leuk uurtje van maken. Kasaf binnenkort in het land.

ben de 7e, de vrijdagavond, bij de Antilliaanse feesten. En dat is samen met Galay op die avond. Dus volgens mij zijn de salsa-liefhebbers er allemaal op de vrijdag. De volgende is een kizomba.

Olio do Zua. Portugees. Angola. Kolonie van Portugal natuurlijk geweest. Ik moet zeggen dat ik toch wel leer naar deze muziek te luisteren. En vooral als je erop danst. Dan het is gewoon chill. Het is relaxed. Het is voor een balkon in de zon. Deze is volgens mij ook redelijk nieuw. Een bachata. Van

geel. Dat is een beetje de kleuren van Curaçao. En voor de rest wordt het natuurlijk gewoon lachen en plezier hebben. Even kijken, de volgende is weer een bachata.

Ja, en de volgende gaat eentje zijn voor een vriendin die op het ogenblik in Brazilië zit. Ik vond het heel lief, ze appte me vanmiddag. En nou ja, natuurlijk hartstikke naar de zin daar. Brazilië is gewoon een van de leukste landen om op vakantie te gaan. Ik heb er toen ik voor Philips werkte een aantal steden mogen bezoeken. Om dat werk wat ik deed, ik moest CT-scanners uitleggen aan de radiologen die in het ziekenhuis werkten. Dus ik bleef daar ook wel vrij lang. En in het weekend namen ze mij dan mee naar allerlei

plekken. Hartstikke leuk. Vooral de Churrasco's, de grote barbecue-restaurants. Die zijn zeer gezellig. Makkelijk ook om met je gezin naartoe te gaan. Dingen die hier in Nederland allemaal heel veel geld kosten, of waar wij niet op zijn ingericht. De volgende dus voor Bianca. Even kijken of die komt. Ja.

En dat noemen ze Roda's. Die als jij gewoon. Die Brazilianen kennen al die nummers met die samba. Want er zitten samba-scholen waar ze oefenen voordat ze die mars gaan doen en zo. Die Roda de. De Brazil, net even Roda de. Roda de Samba heet het volgens mij. Nou, in ieder geval, dat is heel vaak in de grounds in Rotterdam. Supergezellig. Als een keer komen, moet je echt gaan. Dan hoef je helemaal geen salsa of samba liefhebber voor te zijn. Komt heel Braziliaans Nederland komt daar naartoe. En dat is gewoon een superavond. Dus wat dat betreft, ja, er is meer dan salsa. Er is natuurlijk ook gewoon samba. De volgende. Nelson Freitas. En dat is een man die komt uit de Kaapverdië scene in Rotterdam. Ze maken allemaal prachtige muziek. Jungle Fever.

Zitten hele goede zangers daar in dat circuit. Ook ouders die al toen begonnen met muziek. Die Afrikaanse muziek is niet alleen maar samba en... hoe heet dat? Kizomba. Je hebt ook highlife.

de tussentijd even een berichtje, want dat is altijd leuk. Op donderdagavond is er in Lodge in Alphen altijd een dansavond. Als het mooi weer is, is het buiten. Nou, wij zijn daar heel vaak, ik ook uit Eindhoven, zijn we daar toch regelmatig met z'n allen. En veel mensen die uit Ibiza komen, of die naar Ibiza zijn geweest, die komen daar. En Piet appt dat de Ibiza-gang voor 7

Ja, bachata's die een beetje dynamisch klinken. Busca el ritmo. En die is van Willy Rosario. Ik had het laatst weer met iemand erover. Het is toch jammer dat heel veel salsa-dansers heel veel kunstjes willen leren. Want het ritme en in de maatdans is eigenlijk het allerbelangrijkst. En van daaruit kan je eigenlijk gewoon bijna alles leren. Maar men slaat dat heel vaak snel over en raakt dan de maat kwijt terwijl ze aan het dansen zijn.

Willy Rosario. En die teksten die dan in het Engels zijn, dat is allemaal de jaren 80. Want toen had men de neiging om heel veel nummers... Er was veel contact met New York en met Amerika, veel nummers in het Engels te schrijven. Er zijn veel zangers in die tijd die hebben nummers in het Engels gemaakt. De volgende is Mimi Ibarra. En ik was eerst aan het kijken, want ik dacht dat dat de moeder van Tony Shukar was. Tony Shukar is een timbalist die op het ogenblik heel beroemd is. Hij zingt...

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom.

0: De Candida Coach helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.
6: Van de Koninklijke.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni viert het Brabant Studentengilde haar 100-jarig bestaan. Om 10:30 in de ochtend start het ochtendprogramma in de Sint-Pietrus-Basiliek aan de Markt 2 in Oorschot. Gedeputeerde Hage Rooiakkers opent het feest, waarna journalist Paul Spappens terugblikt op de eerste eeuw van het gilde. Een tijdelijke expositie in Museum De Vier Kwartieren toont documenten, foto's en attributen uit de afgelopen 100 jaar. Voor leden en geïnteresseerden is er meer informatie op www.bsg100jaar.nl. Het motto luidt: hier heb ik meer gestaan.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Dommelshuis in Son en Breugel is tot en met 4 juni de expositie in Vogelvlucht van fotograaf Eddie Odijk te zien. Met zijn camera legt hij bijzondere beelden vast die verrassend, verwonderend en soms bijna grafisch lijken. Van abstracte vormen tot momenten die je normaal zomaar voorbij zou vliegen. Iedere foto vertelt een eigen verhaal. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen 4 en 5 uur in het Dommelshuis aan het Kerkplein in Son en Breugel. En laat je inspireren door deze unieke blik van Eddie Odijk tijdens de Arts Longa-expositie in Vogelvlucht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een driegangen diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan.

0: maar, kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

weg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 4 juni is er vanaf 4:30 middags tot middernacht gaat het muziekfestival Plukt van start op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor slechts 1 euro kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodtrucks en een ijskoud biertje. Dus zet hem alvast in je agenda. Donderdag 4 juni van 4:30 middags tot middernacht. Het muziekfestival Plukt.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Heb je een niet aangeboren hersenletsel of ken je iemand die dat heeft? Kom dan naar de lotgenotengroep NAH in het Dommelshuis. Elke eerste vrijdag van de maand komen ze samen van 10 tot 12 uur. Het is een veilige plek om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te steunen. Of je nu een herseninfarct of een ongeluk hebt gehad, hier word je begrepen. De partners, mensen met afasie en andere betrokkenen zijn ook van harte welkom. De volgende bijeenkomst is op vrijdag 5 juni om 10 uur in de ochtend. Je kunt je aanmelden via het zelfhulpnetwerk online.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van de plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook het verhaal van verzet en de impact van de geschiedenis staat centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026 in het Van Abbe Museum aan de Stratusdijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen.

0: hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT-inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 PM tot 4:00 PM nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bij Café Den Ekker in Best staat begin juni weer het muziekweekend Gekker Ekker op de planning. Van 5 tot en met 7 juni kan je 3 dagen lang genieten van live muziek met coverbands en tributes op een gezellig terras. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon langskomen om mee te genieten van lekkere muziek en een fijne sfeer. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwdijkstraat 44 in Best. En kom langs en beleef een muzikaal weekend vol gezelligheid.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tennisliefhebbers opgelet. Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni staat Son en Breugel weer in het teken van het HTC Bavaria 0.0 Open. Dit gezellige en sportieve tennistoernooi beleeft alweer de 19e editie en is al jaren een begrip in de regio. Of je nu recreatief speelt of fanatiek de baan op gaat, alle niveaus zijn welkom om mee te doen. De wedstrijd wordt gespeeld bij HTC Tennis aan de Royseweg 7 in Son en Breugel. Dagelijks vanaf 10 uur 's ochtends. Dus pak je racket en doe mee aan het HTC Bavaria 0.0 Open.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 10 juni is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van Der Oorsprong. Koenstraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport, algemene kennis, etc. De kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Laatste tijd is de Night of the Nerds onderdompelen in de wereld van technologie, innovatie en creativiteit. Op woensdag 3 juni is er tussen 10 en 4 uur een bomvol programma voor techliefhebbers op Strijp S. Verwacht experience, workshops, tech talks en een expositie op diverse locaties zoals het Klokgebouw, het Ketelhuisplein, de MU Hybrid Arthouse en Fontys Innovation Lab. Leer muziek programmeren, test en speel nieuwe games, bouw je eigen drone, kijk BMX-shows bij Area 51 of doe mee met de Site of the Nerds Challenge. Op woensdag 3 juni is het tussen 10 en 4 uur is het op Stripe S.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van wandelen, let op. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni organiseert Stichting VKJZ de avondvierdaagse in Oorschot. Iedereen is welkom, van de allerkleinste tot de ervaren wandelaars. Kies zelf je afstand, 2, 5, 10 of zelfs 15 kilometer. De tochten starten bij kindcentrum De Linde en na 4 dagen sluiten ze feestelijk af met het finishfeest bij Brouwerij van de Oorsprong. Starten kan vanaf dinsdag 2 juni. Voor de lange tochten vertrek je vanaf 4:30. Voor de korte rondjes vanaf 6:00 in de avond. Op dinsdag 2 juni starten bij kindcentrum De Linde in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
0: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.

daar word je helemaal vrolijk van, hè? Niet dan? Zo. Een hele goede morgen. Daar zijn we weer. Of daar ben ik weer, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik zit eenzaam en verlaten. Alleen in de studio. Maar ik heb jou daar aan de andere kant. En gezellig dat je er ook bij bent. Ik heb weer leuke muziek voor je de komende 2 uur. En dat bij het programma Een Goedemorgen met Peter. Muziek uit de jaren 60, 70, 80. Noem ze allemaal maar op. Dus gewoon lekker blijven.

Een hele grote hit. In het jaar 1967. Ja, en het was er een van de Bee Gees.

dat speciaal voor de liefhebbers die een beetje gek zijn van goud van oud. We draaien er een van de Searchers. Ja. Take it or leave it. John de Bever. Wanneer?

0: I just call to say I love you, Stevie Wonder. En van harte welkom, je luistert naar het programma. Een hele goeie morgen.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

was trouwens een tijd geleden dat we deze gedraaid hebben, zeg. Sandra en Andres was dat. Ja, dat gouden ouwe. Sailor. Door Sailor, wat wil je nog meer?

0: ja, ze komt uit Amsterdam. En ze blijft in Amsterdam.
1: Amsterdam.
0: Ja, blijf daar maar lekker zitten. Ik hoef daar niet te zijn, in ieder geval. Haha, de kets. Come Sunday. Goedemorgen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl. Online.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: John en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
9: Peter Wilkens.

Zo, ik heb de koffie weer voor me staan. En ik heb zelfs een gevulde koek erbij. Wat wil je nog meer? En vanzelfsprekend heel veel muziek. Michael Jackson. I just can't stop loving you.

Lekker deuntje. Yves Bergensen en Donnie. En dat met nachtenlang. Honey, honey. Is dat zo? Abba.

0: En als je wil weten uit welk jaar dit nummer was, dat was uit 1974. En vanzelfsprekend ABBA was dat.
1: Anne, ja. Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
0: Clouseau met Anne.

Ja, reggae music. En dat voor de reggae liefhebbers onder ons. Bob Marley en de Wailers, One Love. En heb je net ingeschakeld? Ben je net aan het luisteren? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Jawel.

plaat die het erg goed doet in de top 40. Lola Jong. Duiken we even terug naar het jaar 1975. Tot wel.

En ik nam je mee naar het jaar 1967. Je hoort het goed. Dat is al een hele lange tijd geleden, zeg. Zo, Scott McKenzie. En dat met zijn San Francisco.

En je luistert naar het station waar muziek in zit. Dag in, dag uit. Wat wil je nog meer? Dus gewoon lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. Vandaag ben ik voor jou. Althans voor de komende 2 uur. 2 uur zijn we trouwens al ingegaan. Ja.

0: Een hele grote discohit uit het jaar 1980, de Spinners. En misschien heb je hier ook wat aan, hè?
1: En nu zit deze dag.
0: Jimmy Gildstrap, Swing Your Daddy.

Ja, dat was er een uit 1975. Ja. Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy Part 1. Je had namelijk twee gedeeltes van deze plaat. En dat was de eerste. Jimmy Cliff. Kom maar, jongens.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je kan.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

De laatste zondag in mei is het vandaag 31 mei. En we zitten straks in de club. Het optreden van Chic. Maar je hoort de zondag van Rob de Nijs. Door hem gesigneerde LP toen de tijd gekregen. Tijdens een optreden in Hollywood. Ik heb het contract geklikt. Ik zal het eens opzoeken. Dan weet je wat hij toen verdiende bij een optreden in een club. Leuk dat je zo vroeg uit de veer bent. Uit 1990. Santa Esmeralda. Oh Lord.

Emotie. Je vindt het allemaal terug in deze opname uit 1990. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Dat is uit de Chivago-tijd. Is heel lang geleden. Lucio Battiste en El Velero.

De Nederlandse groep uit Maastricht, de Chaplin Band, maakt ook dit nummer. En zij stonden in 1982 live on stage in de Hollywood.

ze hadden toen een redelijke disco hit met Il Velero. Het was weer leuk om die originele door uit 1976. Kijk, op deze plaat, daar kunnen ze ijs op draaien daar. In de ijsfabriek van Ferrari op zondag. Onder de muzikale leiding van Adnan Gural. Uit de Chivago en uit de Hollywood. En in Hollywood swinging zijn hier de Bombers. Dance. Dance.

En dat gaan we vanmiddag doen in de club bij de tribute band van Chic en bij het optreden van een aantal fantastische DJ's. Dus kom zo meteen naar de club in de Donderstraat 7 in Eindhoven. We zochten altijd al in de Hollywood en in de Chicago naar aparte uitvoeringen van platen. Maar ze moesten net zo goed zijn als de originele.

En dit was hun tweede hit. First Choice in een Hollywood uitvoering. It's not over. Whitney Houston. De remix uit 1993. Geen Chaka Khan, geen Rufus. Maar deze speciale I'm Every Woman.

Whitney Houston. And I'm Every Woman. Nee, 1990. Zij, Robin Stone, beter bekend als Robin S., had een hit in de Hollywood opzeker met deze platen. We hebben er diverse uitvoeringen van. Vandaag in Hollywood Swinging hoor je deze. Show me love.

En dan denk je natuurlijk bij jezelf, ja, dat kan ik nog wel, die plaat uit 1990. Het is niet zo heel lang geleden. Nou, dat valt ook wel mee, 36 jaar. You got to show me love. Dan zullen we hier helemaal maar niet over praten, want dit is uit 1979. Een jaar na de opening van de Hollywood. Haalden wij deze op bij de USA Import in Antwerpen. Rolls Royce. Is it love you're after? Of is het maar een spelletje?

Het zit allemaal te draaien aan die muzikale tijdknopmachine. Maar hij blijft steken op 1979. Hij wil niet naar een ander jaartal.

Maar gelukkig is het geen straf om te draaien aan 1979. Dus hier is Kerry Lucas. Lach eens een keer. En blijf dansen. Dat zeggen wij ook wel eens, hè? Gewoon blijven lachen. En gewoon blijven dansen. En keep on smiling.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je gaat.
1: Welkom lieve luisteraars, hij binnen buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer heel veel, vreselijk veel zin in.

0: En dat was...
1: Ah, dat was even kijken, 36 jaar geleden maakten wij hem op de Teac, de Teac bandrecorder, deze. Jansu remix. En die werd meestal gedraaid tijdens de lasershow. Delight!

Je zult er waarschijnlijk in een andere uitvoering kennen. Wishing on a Star. Ja, zo is het. Dat hebben we allemaal wel eens wensen. Om daar boven bij die ster te zitten. Maar degene die zo ontzettend veel mist. '93 dit. Hannah Jones. Geen Candy Stanton. Wel dezelfde titel. Zelfde tekst, alleen andere uitvoering.

Ik stond net even te denken aan 55 jaar geleden. Waarom? Omdat het hier zo heet is. En toen draaide ik bij de Mennox en daar was het ook zo heet. Want dan stond je toen de tijd nog tussen de lampenversterkers. Ik kijk even hier in de studio. Het is nu 35 graden en dat was het daar zeker. Iedere avond als je daar achter

Als ik de naam zeg, Terry de Serio, whatever you are, where you are, dat maakt niet uit, want dan zijn er toch heel veel mensen die veren op en die denken, ha, gelukkig, daar is hij weer.

Terry the Serio, and there ain't nothing gonna keep me away from you, my love. Spando Ballet. Alleen als jij weggaat, vloeien de tranen van vreugde of blijdschap of verdriet. Jij mag het zeggen.

We hebben er niet heel veel platen van, maar die we hebben zijn fantastisch om te draaien. Spandau Ballet. And Only If You Leave.

Womack, we zijn er weer gekomen aan de allerlaatste plaat op deze vroege zondagmorgen. Misschien dat we elkaar straks zien in de club. Ik ben er vanaf 2 uur in de Londenstraat 7. Wordt weer een ouderwetse zondagmiddag. Pas goed op jezelf. Blijf gezond. En volgende week is er weer Hollywood Swinging.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op ByMJM.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
15: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

een hele mooie zondagmiddag gewenst. Op dit moment is het lekker zonnig buiten, een graadje of 3,24. En het blijft zo vandaag. Af en toe een buitje, hebben ze voorspeld. Ik heb op buienradar nog niks voorbij zien komen. Dus in Eindhoven en omgeving blijft het lekker vandaag. Dit was ABBA en ik denk dat dit van een van de meest gebootlegde nummers is in de 80's. En dit is degene die ik eigenlijk altijd draai. Lay All Your Love On Me uit 1980 was dat.

Delegation. And Put a Little Love on Me. De special remix. Ja, ik heb vandaag veel 12 inches. Dus veel muziek. Weinig tekst. We gaan meteen door met een hele lekkere kraker uit 1981. Chess Jenkel. Bekend als gitarist, toetsenist van Aaron Jury en Blockheads. En ook bekend van de nummers Sex and Drugs and Rock'n'Roll. En Hit Me With Your Rhythm Stick, die van zijn hand zijn. Dit is Glad to Know You.

Ja, Tschetschenko. Volgens mij is dit een van zijn enige hits die hij gescoord had. In ieder geval in Nederland, want ja, ik kan er zo geen tweede opnoemen die hij gemaakt heeft. Ja, deze band is ook niet echt heel erg bekend geworden. Heeft bestaan van 1982 tot ongeveer 1993. Opgericht en beëindigd in Gent, België. De twee Belgen. Ja, dit is eigenlijk het enige nummer wat ik er echt van ken. Er is ook een klein hitje geworden in België en in Nederland. Lena uit 1985. Wel een zeer iconisch nummer. En ik draai deze speciaal voor Rolandje.

Ik draaide de clubmix uit 1985 van de twee Belgen. Ja, ik vind het altijd heel erg lekker om van die hele bijzondere nummers te draaien die eigenlijk nooit iemand draait of die mensen zelfs nog nooit gehoord hebben. Maar goed, de vaste luisteraars hebben dit nummer al vaker voorbij zien komen de afgelopen jaren. En na de twee Belgen lijkt het mij even een lekker moment om weer een blokje Italo te doen. Voor degenen die dat eigenlijk niet kennen, Italo was een beetje een populaire stroming. Een beetje, ja, zeg maar, vanaf 1983 tot 1987 zo'n beetje. En in die paar jaren zijn er heel veel hele lekkere nummers voorbij gekomen. Ik zou ze het liefst allemaal willen draaien, maar ja, ik doe er twee vandaag. En zo proberen we om de paar weken een aantal van deze nummers te draaien. En soms komen ze nog een keer terug. En sommige meer dan anderen. Zoals deze van de Silver Pozzoli. Ja, die draai ik toch best wel vaak. Deze keer draai ik de single versie. Uit 1985 is dit Around My Dream.

Ja, Silver Pozzoli, Around My Dream. En ik draaide de korte single versie. Omdat ik van deze de extra lange versie wilde draaien. Ja, dit is een van mijn favoriete Italo-platen. En ik heb die in verschillende uitvoeringen. En deze vind ik het lekkerste. Vandaag de special remix. Vanuit 1984, Mikko Mission, How Old Are You? En dat is ook de laatste Italo van vandaag. En daarna gaan we iets heel bijzonders draaien.

Miko Mission. How old are you? Uit 1984. Ja, ik zei, we gaan iets heel bijzonders draaien na dit nummer. Ik ga een nummer draaien van, ik denk wel, een van de meest iconische bands ooit opgericht in Europa. Want ze zijn opgericht in 1970 in Düsseldorf. Ja, daar heb ik het natuurlijk over Kraftwerk. Het eerste nummer wat ik van hun hoorde was Autobahn. En vanaf dat moment ben ik helemaal verliefd op hun muziek. Donderdag 11 juni zijn ze weer in Eindhoven. In de... weet je dat niet? Klokgebouw, ja.

Ja, zoals ik al zei, donderdag 11 juni staan ze in het Klokgebouw in Eindhoven. Ik twijfel heel erg of ik er naartoe moet gaan. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, €70 per stuk. Nou, voor de prijs maakt het me niet zo heel veel uit, maar ja, je hebt een bepaald gevoel bij de muziek en ja, dat wil ik niet verliezen. We gaan wel lekker disco draaien. The Nightlife Unlimited. ...1979. Dance, Freak en Boogie.

the Nightlife Unlimited. Dance, Freak and Boogie. Ja, 1979, ja. Ja, hun nummers blonken niet echt uit in lange songteksten. Keep it simple and stupid. Maar het klinkt wel heel erg lekker. We gaan naar de voorlaatste plaat van vandaag. En we blijven lekker in de synthpop hoek zitten.

blijft een lekker plaatje. Het is nooit echt doorgebroken. Maar ja, ik blijf hem lekker draaien. En we gaan eruit met een hele lekkere knijter van een hit. Nagemaakt door, hoe heet die, de Chaplin Band uit Nederland, ja. Die noemde het Il Villero. Maar het origineel van Lucio Battisti uit 1976 heet El Villero. En hiermee ga ik eruit vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne zondag. De komende dagen wat meer regen dan we gewend zijn. Maar het eind van de week, richting het weekend, wordt het weer lekker droog. Dus geniet ervan. En tot volgende week zondag om 12 uur. Dan ben ik, er in ieder geval. En misschien is Tim er ook weer bij. En dan hebben we weer een lekker uurtje met hele lekkere hits. Tot volgende week en een heel fijne

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het welletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie, nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
0: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.

uit ons basisjaar 1972, de George Baker Selection en Marianne. En goodbye Marianne, zoals hij dan zo mooi zingt, George Baker. Welkom in 1992, dat is het basisjaar van deze komende twee uur. Het jaar dat op het Oost-Indische eiland Guam. Twee vissers ontdekken daar de Japanse sergeant Shurihuki, die zich daar sinds 1944 in een grot schuil heeft gehouden. En dat allemaal om zich niet te hoeven over te geven aan de Amerikanen. Nou, dat gebeurde er onder andere in 1972. Talk.

ik noem ze altijd oneerbiedig. De grandma of rock and roll of pop, hoe je het wilt hebben zo'n beetje. Ze is er en was er in 1989 duidelijk bij. En ze zingt eigenlijk wel een beetje over zichzelf. Zeker uit die tijd. Tina Turner, she was the best, is the best. En ja, als, toen je ze toen zag en toen was ze eigenlijk al oma en alles, dacht je ook nog van, nou, zo'n oma heb ik nou nooit gehad. Maar oké, Tina Turner, de best. En daarvoor Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. Bladen 1978 en later is daar nog een cover van gemaakt door een andere artiest. En dat was een hele grote hit ergens in de 80 en 90 jaren volgens mij. En ik weet niet meer 100% zeker. Maar we hebben het in de komende, nou iets minder dan 2 uur nog voor je over 1972, ons basisjaar. Een ondertekening in Brussel van het verdrag inzake de toetreding van nieuwe leden tot de EEG is getekend. En de nieuwe leden zijn Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland en Noorwegen. En dit is Middle of the Road.

Een hele lange plaat van Lisa Bridges uit 1979. Het jaar van de disco, mag ik wel zeggen. Want toen was ook de film van Grease en Saturday Night Fever en dat soort dingen. Die kwamen toen allemaal uit. En ja, de hoogtijdagen van de disco, de nylon kous en weet ik wat niet meer.

Whitney Jansen heeft zichzelf van het leven beroofd. Maar hij bracht hele leuke plaatjes uit in de 70 jaren. Deze komt uit 1972 en een beetje de 80 jaren hoorde je hem ook nog. En dit was de top van de platen die hij ooit uit heeft gebracht. Arnie Jansen en Meisjes met Rode Haren. Hey, een zeer goede dag. Je luistert naar jouw favoriete radiostation. Er is de bouwval nog zo'n anderhalf uur te gaan met alleen maar de leukste plaatjes uit de hitgeschiedenis. En in het bijzonder 1972 draaien we voor je. En zodoende ook de Mavericks uit 1998. Dit is Dance the Night Away.

aan dat ene zinnetje. Rock and roll, baby. Rock and roll. Starship uit 1975. We built this city on rock and roll, baby. En daarvoor trouwens de Mavericks Dance the Night Away. Maar dat had je al lang begrepen. Welkom in 1972. De dag van Bloody Sunday op 30 januari 1972. Tijdens een demonstratie in Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Bouw jij graag met Lego en vind je dat ook leuk om in een groepsverband te doen? Dan ben je op zaterdag 6 juni van 2 tot half 4 van harte welkom in het Lego Lab van de Lefgroep in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Son. Vanaf 2 uur wordt er gestart met een korte uitleg wat ze gaan bouwen. Iedereen krijgt een klein bakje waarin je Lego blokjes kunt verzamelen. Daarna ga je naar je eigen plek om te bouwen. Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om jullie te helpen als dat nodig is. Er wordt verzameld beneden in de foyer van het Dommelhuis en gaat daarna aan de slag in een rustige ruimte. Aanmelden voor deze activiteit is verplicht bij de Lefgroep.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Davis Jr., The Candyman. The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world easy. En na verluid was hij ook The Candyman in 1972 en had hij allerlei snoepjes die hij ook uitdeelde in geheel Hollywood in die tijd. 1972, het jaar waar we het over hebben, het jaar dat Amerikaanse firma Hewlett-Packard brengt de HP 35, de eerste uitgebreide elektronische zakrekenmachine, zeg dat maar eens eventjes in één adem, op de markt. Een leuk woord voor het galgje trouwens. Elektronische zakrekenmachine. Nou ja, dat gebeurde in 1972. Het eerste rekenmachientje. Wat zegt u? Winter never fails to turn into spring. Oh, sorry. Ja. And though we're so different, you and I. When we're together, even the cold of December feels like the middle of May. Oeh, Patrick. Hey.

mag alleen even een beetje meezingen als de microfoon dicht staat. Dat is ooit tegen mij verteld. Ik weet ook niet waarom. Ik heb een prachtige stem. Ik luister er zelf nooit naar, maar volgens mij moet ik een prachtige stem hebben. Maar ja. The Doobie Brothers, Listen to the Music, 1972. En ook nog een keer uitgebracht in 1975. En was een hele grote hit in die tijd. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar de 70e jaren waar we nu zo'n beetje in zitten in dit programma, dat is toch wel een jaar. De jaartallen dat er aardige hitjes zijn gemaakt. Zeker ook hele leuke muziek, zo gezegd. En deze komt uit 68. You.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1:00 middags tot 4:00 middags nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt-het-vuren-akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
15: En overal via radio snb.nl.
14: Radio SNB.

It's a Big Secret uit 1972. En het geheim, dat is een beetje Samson en Delilah. Een hele grote hit geweest in 1972. Welkom terug in 1972. We hebben nog een uurtje te gaan in dit programma. Genaamd De Bouwval met Erik Verbouw. Dat ben ik dus. En in dit uurtje gaan we nog wat dingetjes behandelen. Wat er allemaal gebeurd is in 1972. En we gaan een hele hoop leuke muziekjes draaien. Onder andere een hoop muziek uit 1972 natuurlijk. Maar ook gewoon plaatjes uit de jaren daarvoor en daarna. En dit komt uit 1980. Leon Hazelwood. Don't push it, don't force it. Ja, en hij is er klaar voor, hoor ik. Dus laten we overgaan naar Leon. I'm ready.

En dan even met z'n allen... Inside ear. Inside ear. Inside ear. Gebeurde allemaal in Zaïre in 1976. De bokswedstrijd die gewonnen werd door Mohamed Ali. Cassie Clay werd hij ook wel eens genoemd in die tijd. En ja, de Lightning struck twice. Eén keer in de ring en één keer buiten de ring die avond. En ja, hij won Mohamed Ali. En daar gaat dit plaatje over, zo gezegd, in Zaïre.

Shiny Happy People, R.E.M. Die zijn altijd wel een beetje gelukkig, zou ik zeggen. R.E.M. zijn prachtig, de mooiste plaatjes uit zo eind 80 jaren, begin 90 jaren. Waar onder andere deze en nog andere. Hè. En daarvoor trouwens Don McLean uit 1972, ons basisjaar 1972. En daar kwam uit The American Pie ook een hele grote hit in 1972. En over 1972 gepraat, ik zal het nog een keer zeggen, 1972, ik word er zelf gek van, maar oké. Richard Nixon brengt als eerste Amerikaanse president een bezoek aan het communistische China. Dat was in dat jaar waar ik het nou maar even niet over ga hebben, want anders word ik helemaal zelf tureluus.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni nodigt Van de Palanden iedereen uit voor een aanschuifdiner in de tuin Palande 1 in Oorschot. Met een aperitief in de hand maak je eerst een rondleiding door de archeologische tuinderij van Jessica. Daarna schuif je aan voor een drieganger diner bereid door Loes aan een kleurrijke lange tafel met een gemêleerd gezelschap. Het werkt op een pay-as-you-please principe. Je geeft aan het eind van de avond wat je wil bijdragen. Geef je iets meer, dan kan iemand anders ook mee eten. Dus onthoud zaterdag 6 juni van 6 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds bij Van Palande aan de Palande 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

uit het jaar dat Hank Aaron de eerste honkbalspeler is die een jaarcontract van $200.000 tekent bij een club in Amerika natuurlijk. En dat is het jaar 1972. Ik noem het nog maar een keer voor als je het nog niet door had. En je hoorde uit datzelfde jaar onder andere The Cats en Vaya Con Dios Live. Zoals het dan hier op mijn beeldschermpje verschijnt.

this and you get a little bit of that, you get it all. Jawel. Party School. En daarvoor een hele grote hit die ik niet aan heb mogen kondigen, want ze waren veel te snel met het beginnen te zingen. Technotronic uit 1989 en Pump op de Jam. Pump it op, pump it. Ja, ik weet nog goed dat ik daar op heb staan te dansen. Nou kan ik ook niet echt dansen, is mij verteld, maar op mijn manier spring ik dan heus wel eens een keer op een dansvloer. Nou oké, we gaan het weer hebben over ons basisjaar, het jaar van de lancering van de ruimte zonder Pionier 10 of Pioneer 10, zoals het dan in het Amerikaans goed is. Het doel van de missie is het verkennen van de buitenste delen van ons zonnestelsel. En het is ook het eerste ruimtevaartuig dat langs Jupiter vliegt en het zonnestelsel verlaat.

Baxter. En in het jaar 2002 was ze hot in Nederland en de rest van Europa met onder andere deze plaat, Get Over You. Welkom, dit is jouw favoriete radiozender. Dit is de Bouwval. Nog een klein, nou een kwartiertje, 20 minuten te gaan en dan zit het er alweer op voor vandaag. En dan gaan we het jaar 1972 sluiten in dit programma. En nou, niet getreurd, volgende week krijgen we gewoon weer een nieuw jaar.

Dancy C. Live in een Main Stone. En dat komt uit 1975. En daarvoor uit ons basisjaar hadden we trouwens Demis Roussos en My Reason. Uit 1972, het Apollo 16 wordt gelanceerd voor een reis naar de maan. Het is de één na laatste missie die, het Apollo-programma daarbij naar de maan gebracht is. Gaat, zijn, ik weet niet, hoe zeg je dat? Het is in ieder geval de laatste capsule die op de maan geland is en ook weer veilig terug is gekomen. Eén na laatste. En de 20e was dus de laatste daarin. Ja, even goed gerekend voor mij, vind je niet, Sani? Propaganda, dit is Jewel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woonde u of iemand die u kent vroeger in de Kanaalstraat in Son? Dan is dit een mooie gelegenheid. De buurtvereniging Kanaalstraat viert haar 45-jarig bestaan met een gezellige reunie voor oudbewoners en leden. De reunie vindt plaats op zaterdag 6 juni van 8 uur 's avonds tot middernacht. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u er wel bij, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar annemarie.swinkels@hotmail.com. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor deze reunie.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie
8: en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio SNB.
10: Ja, ja, hey, hey, van harte welkom. Een uur vol met...
11: De Ruiter van 40 jaar. Popmuziek.
12: De Ruiter? En waar zou ik die voor moeten kennen dan?
13: The Connection.
14: Starting now.

0: Station Milieu 24 Hours. En we starten vandaag deze connectie met The Weeknd.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Wij draaien weer muziek voor jong en oud, terwijl je dat eigenlijk niet mag zeggen. Maar ik merk dat steeds meer jonge mensen de wat oudere muziek waarderen uit de jaren 80 en 90. En wij hopen dat de wat oudere generatie de wat recentere muziek gaat waarderen. Zeg maar even de jongere muziek. En dan nog even over Son Monieu. Deze band komt uit Den Haag. En wist je dat ze al in 2019 begonnen met hun debuutalbum Faire de Son Mieu. Gevolgd door The Mustard Seed in 2021. Beide albums belanden in de top 100. Maar hun doorbraak bij het grote publiek vond plaats in 2022. En dat was met de single Multicolor. Dit programma heeft je het volgende te bieden. We hebben muziek die je kan verstaan. Op de helft van het programma hebben we twee keer een nummer in de Double Trouble met dezelfde titel. En vandaag gaat het over Desaan. We hebben twee classics. Eén van Michael Jackson zie ik zomaar voorbij komen. We hebben wat recente muziek. We hebben live muziek. En dat is de muziek die je echt beleeft. En we hopen dat je dit programma ook echt gaat beleven. Met muziek en de bijbehorende wetenswaardige feiten.
1: Welkom. De connectie.

bandlid. Deze band van de Connectie Collectie, waarin bands staan die al langer dan 25 jaar muziek maken. Dat doen ze zeker. Het duo, wat overgebleven is met Jim Kerr in de liedzang. Connectie Music History. Wist je dat het de titelsong was van de film The Breakfast Club en dat het wereldwijd de nummer 1 hit was in 1985? Het is een Schotse new wave band en de belangrijkste leden zijn, zoals gezegd, Jim Kerr en Charlie Burchill. Ze werden in 1977 al opgericht onder de naam Johnny and the Self-Abusers. Mooie naam. Zeker. Ze werden beïnvloed door onder andere David Bowie en Magazine. Van die band heb ik nog nooit gehoord, dus die gaan we googlen. Ze vonden erkenning binnen de New Wave-stroming en de eerste singles werden helemaal geen succes. Nee, daarna schoven ze wat op in de richting van de commerciële pop- en New Wave-muziek. En dat is gelukt. Het is een enorme grote band geworden.

0: Michael McDonald en Kenny Loggins. En wij zijn er hier bij de connectie. Tussen muziekgeneraties als de kippen bij als dit soort artiesten weer opnieuw muziek uitbrengen. Laten we Michael McDonald eruit lichten. Een van onze favorieten. Ja, de zanger van de Doobie Brothers. Hij werd tot nood gedwongen omdat de andere zanger de band verlaten had. En toen kwam het succes, want wat een stem had deze man. Hij gaf in 1982 zijn laatste concert met de Doobie Brothers. Dat was toen voorlopig, want we weten inmiddels dat ze weer opnieuw muziek maken en concerten geven. Hij was net aan zijn solo carrière begonnen toen. En zo scoorde hij in 1984 een hele grote hit met Yamo Be There, duet met James Ingram. En in 1986 kwam daar een nummer 1 hit in Nederland bij met Patti LaBelle, On My Own, ook een duo. En ook Sweet Freedom werd een hit. Aan het eind van de jaren 80 was zijn populariteit sterk gedaald. Maar in 1994 werd zijn single I Keep Forgetting een hit als sample een Regulate van Warren G en Nate Dogg. De grote hit. En in 2001 kwam er een nieuwe versie uit van Sweet Freedom. En dat was samen met Safri Duo.
1: Meer dan 40 jaar vol muziek. De connectie. Double trouble.

0: kijken er heel het jaar naar uit, naar de Sunny Days. En als we er zijn, dan kunnen we ervan genieten. We draaiden Brokhoff en daarvoor Armin van Buuren en Josh Akambi. En de Sunny Days, die wereldwijde enorme grote hit uit 2017. Ook dit nummer klinkt anders dan de eerdere nummers van Armin, waar hij die I Need You de balladkant op ging. Hij heeft Sunny Days meer een dance-popgeluid en ligt het ook meer tegen de deep house aan. Hij zei er zelf over dat hij zich afvroeg van een schilder nou zou fluiten op de steiger. Nou, dat floot hij toen en daar werd hij heel erg vrolijk van die melodie. Toen nam hij de instrumental op van Sunny Days. En later is daar de zang aan toegevoegd van Josh Akambi. En Nederland maakte het een hele grote zomerhit en ook in België. En was dat zo? En rond de kerst in 2017 werd er een afgeleide van gemaakt. En die heette Christmas Days, logisch. Een kersthit heb je voor altijd en misschien een zomerhit ook wel. Nogmaals van harte welkom. Je bent beland in de connectie tussen muziekgeneraties met zo direct nog Nederlandstalige popmuziek. Vrij recent. We hebben nog Michael Jackson. We gaan oud en nieuw met je vieren en dat doen we door middel van muziek uiteraard. En live muziek, de muziek die je echt beleeft. En beleef dit hele radioprogramma samen met ons.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek.

In een volgend leven ga ik leren mixen als DJ. Dat lijkt me fantastisch om te doen, maar ik kan het niet. Ik heb er helemaal geen gevoel voor en toch probeer ik het af en toe. Ach, waarom? Daar kan je wel tegen, toch? We draaiden Michael Jackson en Wanna Be Started Something.

0: Elke week vieren wij dat grote feest, oud en nieuw met je. En dat deden we deze keer met de song van Marvin Gaye, die door Tima Likes Music opnieuw geremixed is. I Want You. En daarna hoorde je de originele versie. En het mooie is dat wat onbekendere nummers van deze grote artiesten uit het verleden weer opnieuw onder de aandacht komen en zo bekend worden bij een nieuw en jong publiek. En dat is een beetje de connectie die dit programma maakt tussen muziekgeneraties.
1: Hoi Rick, hier is Jacqueline. Afgelopen week dronk ik ergens een kopje koffie in het zonnetje met een mooi muziekje op de achtergrond. Dus ja, toen moest ik die muziek natuurlijk wel achterhalen. En ik heb het gevonden. Het is White Gloves van Kruangbin. Ik spreek het vast niet goed uit, maar het is heel erg relaxte muziek. Bij een kopje koffie, in de zon, ontspannen.

0: connectie. Sinds 2006. Radio SFM. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht, verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Colosseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.
13: Ja,
8: harte welkom bij dit uur boordevol items en wetenswaardigheden.

0: Starten vandaag met twee graag geziene gasten in de connectie. NXS en Charlie Puth.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat boordevol zit. Met items, muziek en wetenswaardigheden. En wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter. En over NXS gesproken, dat was een Australische rockband. Eigenlijk heten ze heel anders. De Forest Brothers. Maar later werd dat dus veranderd in NXS. Dat betekent in overvloed. Wist je dat? Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? In mei 1980 werd hun eerste single Simple Simon, We Are The Vegetables uitgebracht. Met sterke invloeden van ska en punk. En vooral opmerkelijk door de vreemde titel. Hun eerste Australische hit was Just Keep Walking. Een stevig rocknummer dat hun een schare hardrockfans opleverde. En de debuut-LP heette gewoon NXS, dat was ook in 1980. En het tweede hitalbum, Underneath the Colors, werd geproduceerd door Richard Clapton. En dat werd uitgebracht in 1981.
1: Welkom, de connectie.

0: ja, soms laten we wel eens het origineel horen van een cover. Zo is dit ook een cover. Alleen het origineel wordt wat lastig. Want dat is namelijk uit 1900. Ja, wij draaiden hier in de connectie tussen muziekgeneraties voor jou. Ain't No Stopping Us van het Amerikaanse R&B duo McFadden en Whitehead. Het stond op hun debuutalbum. Dat heette ook zo. Dat was in 1979. Het gaat over succes behalen ondanks eerdere tegenslagen. Zoveel dingen die ons naar beneden hielden. Het werd algemeen geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de ervaringen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Nadat het populair werd, werd het vaak het nieuwe zwarte volkslied genoemd. En het origineel van het lied, wat ik je dus meldde, dat heet Lift Every Voice and Sing.
1: Dit is het radio- en online programma De Connectie. De Connectie.

0: ontzettend leuk na zoveel jaar. En opvolger van Jolene, The Son of Jolene. Met een duidelijke verwijzing naar het nummer. Dat kan je goed horen. Samen met Bel en oude artiesten. Die doen dat ontzettend goed. Die connectie maken tussen muziekgeneraties. Net zoals wij dat doen hier in dit programma. En omdat Dolly nieuwe muziek heeft uitgebracht. Staat zij in de connectie. Collectie zoals je zojuist kon horen. Want artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen. Die krijgen een mooie plek met een gouden rand eromheen. In die collectie. Wij draaiden overigens Fever Dream van Alex Warren hiervoor. En we gaan nu door naar ons item muziek delen.
1: Harik, heer Jacqueline. Ik vond een nummer van Doe Maar, De Bom. Als kind kon ik dat uit volle borst meezingen. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik me als kind ook wel zorgen heb gemaakt over ontwikkelingen in de wereld. Alhoewel De Bom gelukkig nooit gevallen is. Ja.

0: Bonnie Spector, de zangeres in dit nummer van Eddie Money, Take Me Home Tonight. En in de Double Trouble zijn wij altijd op zoek naar de overeenkomsten, de connectie in de titels van de muziek. We draaiden recente muziek van Koa, Rai en Take Me Home. En daarna uit de jaren 80, 86 om precies te zijn, Eddie Money. En ook zo maken wij dus die muzikale connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je weer luistert, wat fijn dat je erbij bent. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Dus blijf erbij, want er komt nog veel meer moois. Onder andere een dance classic, muziek die je kan verstaan, live muziek en oud en nieuw gaan we nog met je vieren. En wat dat is, blijf erbij, dan weet je het straks. En dit nummer trouwens, dat stond op zijn album van Eddie Money, daar hebben we het dan over. Can't Hold Back. Ik moest even kijken. Inderdaad. Werd een kleine hit in Nederland. Maar werd vooral bekend door Adam Curry en Jeroen van Inkel, die in hun programma Curry en Van Inkel dit nummer regelmatig draaiden. Het was ook echt een muziek in het genre van dat programma. En in België is het helemaal geen hit geworden. Maar dat zijn wel de nummers die je een klein beetje voor jezelf houdt. Het zijn niet de hele grote commerciële. Maar als je ze hoort, dan gaat er ergens een laadje open in je muzikale geheugen. En dan denk je, wat leuk om dat weer terug te horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek.

heerlijk de Floor Fillers Dance Classics uit het verleden de jaren 70 en 80. Wij draaiden de Gap Band en Oops Upside Your Head. Kan je ook nog Burn Rubber herinneren, dat is ook zo'n lekker nummer. En hiervoor draaiden wij muziek die je kan verstaan van Antoon en tot het eind van mij. Heerlijk dansbare muziek in de connectie van toen en van nu.

0: Er zat ergens een restje herinnering dat Lola's Team eigenlijk een instrumentaal nummer was. En ik heb het even voor je opgezocht. Dat blijkt ook zo te zijn. We draaiden namelijk de Shapeshifters, een Brits DJ-duo. In 2004 maakten ze de nummer eerste single van hun debuutalbum. En dat heette Sound Advised. En inderdaad, zangeres Cook, heeft het uiteindelijk ingezongen. Maar het was bedoeld dus als instrumentaal nummer. Werd een hele grote danshit in Europa en Oceanië. En als je afvraagt, wat is dat precies? Dat is Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, zo dit dat. Van harte welkom. De connectie tussen muziekgeneraties. We gaan nog oud en nieuw met je vieren. En dat doen we straks heerlijk met die van de Time Bandits, Endless Road. In de vernieuwde uitvoering.
1: De connectie. Het oud en nieuw radio.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukten. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur.
5: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur.
6: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur.
11: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Het dak gaat eraf. De lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee. Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
0: SNB.
14: J'aime les chansons.
15: Il y aura 100 000 chansons.
16: De mooiste Franse chansons.
8: Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Bienvenue bij J'aime les chansons. En deze uitzending duiken we niet in de geschiedenis van het Frans lied, maar in het hier en nu. Moderne chansons voor artiesten die na 2000 het Franstalige muzieklandschap kleur gaven met nieuwe geluiden, nieuwe emoties en nieuwe verhalen. Van intieme fluisterliedjes tot energieke popsongs, 2 uur lang muziek die bewijst dat het chanson nog altijd leeft. Misschien wel met wat meer elektronica tegenwoordig, maar nog steeds recht uit het hart. En we begonnen met een vrouw die de Franse muziekwereld wakker schudde met een stem vol vuur en vrijheid. Het was Zaz met Le Passant, een nummer over de mensen die ons leven kruisen zonder dat we het soms beseffen. En Zaz bracht het met warmte, charme en die typische rauwe stem. Ja, Vianney is meester in het beschrijven van kleine emoties. Pala gaat over afstand, zelfs wanneer iemand vlak naast je staat.

Radio KPO, Sermois. Een intense oproep om dichtbij te blijven. En met zijn schorre stem weet Claudio Capeo perfect emotie en straatgevoel te combineren. Ja, en dan bij Pom, daar lijkt alles te zweven. Les Oiseaux is fragiel, poëtisch en prachtig melancholisch. See?

Ja, tegelijk dansbaar en confronterend. Stromae verpakt verdriet en gemis in een onweerstaanbare beat. Papa Ute. Ja, en van dansbaar en confronterend gaan we naar warm en kwetsbaar. Want Luan die zingt over liefde als een veilige haven. Donne-moi ton cœur.

Ja, Ben Mazoué, hij schrijft liedjes alsof hij gedachten hardop uitspreekt. Muziek misschien vooral voor de late avonden en lange wandelingen. Dit was Quand je marche. En dan een zacht en troostend nummer uit Quebec, Cœur de Piraat. Ze laat horen hoe breekbaarheid soms juist kracht wordt in Dans les bras de l'autre.

Ja, sorry, eigenzinnig en stijlvol zoals alleen Julien Doré dat kan. Les Limites, een nummer over grenzen opzoeken en soms overschrijden. En nu een eerbetoon aan Barbara, maar tegelijk helemaal van nu. Camelia Jordana geeft het chanson een frisse, moderne glans. Non, non, non. Écoutez Barbara. Combien de fois...

Ja, ilala, ile oule bonheur. De vraag die iedereen zichzelf eens stelt. Waar zit geluk eigenlijk verstopt? En Christophe Maé had het gevonden, want ilala. We gaan verder met La Grande Sophie met Du Courage. Een chanson over opnieuw beginnen wanneer het leven tegenzit. En soms heb je geen antwoorden nodig. Alleen, wat moet...

Dit was Boulevard Désert, een Franse groep uit Tarbes, waar ik graag even iets meer over wil vertellen. Ze zijn opgericht in 2004 door Florent Dasque en Sylvain Dutu. En hun muziek is een mix van chanson, pop, folk, wereldmuziek en elektronische invloeden. Ja, eigenlijk alsof er een straatmuzikant uit Zuid-Frankrijk plots besluit samen te werken met een producer uit Parijs. Ze braken door met het album Bruxelles uit 2015, waarop ook dit nummer, M'en Moi, staat. En dat album werd een groot succes en leverde hen tournees op door heel Europa en Canada. En wat hun zo bijzonder maakt is een combinatie van energieke pop met poëtische teksten en warme blazers. Ja, gaan we verder met Gaëtan Roussel, Help Myself. Dat klinkt natuurlijk heel Engels, is ook Engels. Maar de Franse achtertitel is Nous ne faisons que passer. En hij herinnert ons eraan dat alles tijdelijk is. Filosofisch, maar met een heerlijke groove.

Dit is Suzanne Ile Oele SAV. Elektronische pop met humor en maatschappijkritiek. Alsof iemand de klantenservice van het moderne leven probeert te bellen. Ja, de laatste artiest die ik in dit eerste nummer laat horen is Amir. Een van de grote modernere namen binnen de Franstalige popchanson. En hij werd geboren in Parijs als Amir Haddad. En 2 jaar later vertegenwoordigde hij Frankrijk op het Eurovisie Songcontest 2016... nadat hij in 2014 dus The Voice France niet had gewonnen, maar hij werd daar derde. En met het nummer J'ai cherché eindigde hij als 6e. De beste Franse score in jaren en werd plots een grote publieksfavoriet. Wat ik van hem laat horen is Longtemps. En daarna nog een klein instrumentaal uitje. En tot aan het 2e uur, waarbij ik je graag weer terugzie.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode.

0: voilà notre histoire.
1: Je luistert nog steeds naar J'aime les chansons. En in deze uitzending geen nostalgische zwart-wit beelden uit oude Parijse cafés, maar moderne stemmen die het Franse lied een nieuwe kleur geven. Nieuwe generaties artiesten, nieuwe verhalen, maar nog steeds dezelfde magie van muziek die recht het hart binnenwandelt. En we begonnen het tweede uur met Barbara Pravi, L'exil et l'asile. Zij brengt het chanson terug naar zijn pure essentie. Emotie, intensiteit en poëzie. Ja, dan Isolde, een van de meest opvallende stemmen van de moderne Franse muziek. Ze werd geboren als Isolde Ongenet in Frankrijk, als dochter van Cameroense ouders. En ze brak door via het televisieprogramma Nouvelle Star. Haar muziek beweegt zich ergens tussen chanson, R&B, elektronische pop en soul. En zelf omschrijft ze haar stijl ooit als itrap. Emotioneel, donker, kwetsbaar en tegelijk krachtig. Het nummer wat ik laat horen heet Corps. Teken daar een grote artistieke doorbraak.

Twee stemmen, één verhaal over zelfbeeld en kwetsbaarheid. Rauw, eerlijk en zonder filter. Dat was ware Grand Corps Malade en Camille Lelouch. Ja, kleurrijk speels en onmogelijk stil bij te blijven zitten.

Slimane, je kent hem misschien wel nog van het Songfestival. Niet van het afgelopen jaar, maar ik meen het jaar ervoor. En dit was Viens en Aime. Volgende artieste is een jonge Franstalige zangeres, Noé. Laatste jaren duikt ze stilaan op in de nieuwe golf van moderne chansons en gevoelige pop. Haar muziek klinkt intiem en filmisch, alsof je midden in de nacht door een lege stad wandelt, terwijl ergens in de verte nog één café open is. Ze schrijft nummers die draaien rond kwetsbaarheid, relaties en het zoeken naar verbeelding. Haar stem is zacht en breekbaar, maar tegelijk heel direct. En daardoor voelen haar liedjes vaak aan alsof iemand een geheime gedachte fluistert vlak naast je oor. Dit is Noé met L'un après l'autre.

Ja, Hoshi laat haar emoties ongefilterd horen. Intens en meeslepend. Mauvais rêve. Dus een slechte droom. Geen fijne droom. Dan nu een moderne troubadour met een oude ziel. Een ode aan Parijs bekeken vanaf de daken. Dit is Gauvin Sars met L'Étoile de Paris.

Linda Lemaire, ze blijft een meester in het vertellen van menselijke verhalen. Dit was Une Mer. Ja, het volgende duet, eigenlijk een triootje, wil ik wat nader toelichten. Het is van Terre Noire en Pom. En Terre Noire is op zich al een Frans duo, gevormd door de broers Raphaël en Theo Herrerias. En hun artiestennaam verwijst naar de wijk Terre Noire waar ze opgroeiden. Een voormalige industriële buurt met een arbeidersgeschiedenis. En hun stijl is moeilijk in één hokje te stoppen. Ze combineren chanson met elektronische muziek, dromerige synths en poëtische teksten. En het duo brak echt door met het album Les Forces Contraires uit 2020. In 2022 wonnen ze zelfs een Victoire de la Musique in de categorie Révélation Masculine. En hun nummers gaan vaak over familie, verlies, hoop en leven in gewone volksbuurten. En het duet Sava Allee met Pom is daar een mooi voorbeeld van. Troostrijk, hoopvol en breekbaar tegelijk. Een nummer dat klinkt alsof iemand zachtjes zegt: hou vol, morgen wordt het misschien beter. Nou, wie...

Ja, dat was Kenji Girac met Andalus. Je hoorde de mediterrane warmte, de gitaar en ritme. En ineens lijkt de studio hier ook een zonnig terras. Naar de volgende band, groep wil ik ook nog wat nader toelichten. Arcadian, of Arcadian, Frans-Zwitserse popgroep die tussen 2015 en 2020 actief was. De groep bestond uit Joan Pina, Florentin Cabezon en Jérôme Ascherman. Drie vrienden die samen woonden in Parijs. En letterlijk begonnen ze met muziek maken in de metro en kleine cafés. En hun grote doorbraak kwam via het programma The Voice France in 2016. De muziek van Arcadian combineert moderne Franse pop met chanson-invloeden, folk en veel positieve energie. En dat laat ik nu horen in Ton Combat.

Ja, ook een artiest die je wellicht niet kent. Pierce Fassini met Reste la Marée. Artiest die je niet zomaar in één genre kan stoppen. Hij heeft ook een bijzondere liefde voor samenwerking. Hij werkte onder meer samen met Ben Harper, Ibrahim Malouf, Patrick Watson, die we straks ook nog horen, en de Malinese kora speler Balaké Sissoko. Het nummer Reste la Marée is een prachtig voorbeeld van een ingetogen, melancholisch en bijna hypnotiserend chanson. Muziek die langzaam binnenkomt als golven op een verlaten strand. En naast muzikant is hij ook schilder en dichter. En eigenlijk hoor je dat ook in zijn liedjes. Hij schrijft niet alleen muziek, hij schildert bijna met geluid. Ja, dan een trio, L-I-E-J. Dat is de Franse uitspraak van de losse letters L-E-J. En de naam verwijst naar Lucie, Elisa en Juliette. Drie vriendinnen waaruit de groep bestaat. En ze leren ook elkaar kennen op school in Saint-Denis, vlakbij Parijs. Ik laat van hen horen La Dalle.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Het dak gaat eraf. De lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB.
9: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde.

0: kreeg Tina Turner te horen.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: In 1996 bracht Tina Turner haar 9e soloalbum uit. Dat heette Wildest Dreams. En de zangeres kreeg in dit nummer hulp. Want niemand minder dan de zanger Sting heeft zijn gastvocalen bijgedragen aan dat nummer. On Silent Wings kreeg je te horen, die final van Tina Turner. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Paul McCartney met Days We Left Behind. Dames en heren, jongens en meisjes, graag wens ik jullie een hele fijne avond toe. Hiermee zitten we ook weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende 2 uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. En ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, geniet mee en maak het zo gezellig mogelijk. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1973 voor Gladys Knight and the Pips. The Midnight Train to Georgia heb ik voor jullie klaarstaan. En misschien al een klein beetje een vergeten hitje voor Eros Ramazzotti. Een duet tezamen met Patsy Kensit. Ik neem je mee naar 1987 met La Luce, Buona della Stelle. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

FME. Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

heel zijn stadsbader schreef het liedje als een ontroerend eerbetoon aan zijn beste jeugdvriend Robbie. En die Robbie kwam in 2012 op 24-jarige leeftijd om het leven bij een zwaar verkeersongeval. De tekst blikt nostalgisch terug op hun onbezorgde kindertijd. Samen in de klas bij meester Matthias. En beschrijft het immense gemis na een abrupte einde van die speeltijd. Niels de Stadsbader dus, uit 2016. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben. Dat is elke week zo. En natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. Het liefdeshoroscoop, daarin kom je te weten wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren. Maar dan wel op het vlak van de liefde. Je krijgt het van mij hier te horen in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, het staat natuurlijk ook alweer gewoontegetrouw op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het in alle rust nalezen. Liefde enzovoort schrijf je trouwens liefdespatie ENZ. En nou ja, je kan het ook elke dag volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Zometeen Sienna Spyro met Material Lover. Na Hintje had 1997 voor Close to You. Dit is Baby Don't Go.

Enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

Het werd de titelsong van de gelijknamige 12e James Bond film die in 1981 uitkwam. Sheena Easton, For Your Eyes Only. En op de Facebookpagina, zoals ik het er net al even had vermeld, vind je het liefdeshoroscoop terug. Niet alleen dat liefdeshoroscoop staat erop, maar je kan ook bijvoorbeeld naar wat videoclips kijken. En beluisteren natuurlijk ook, die ik daar geplaatst heb. En verder staat er ook weer een link naar Mixcloud. Want Mixcloud is een platform waar het volledige programma staat, de volledige show. En je kan daarna liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het moment net iets beter in jouw agenda past. Om het jou gemakkelijk te maken, dus de link naar Mixcloud staat ook op de Facebookpagina. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. Zometeen, uit 1979, Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again. Na eentje van de Banger Boys. Ze deden het toen plotseling een beetje rustiger aan. Dat was in 2001, met deze fijne Forever As One.

afkomstig van zijn uiterst succesvolle tweede soloalbum Can't Slow Down. Deze Stuck on You van ex-Commodore Lionel Richie uit 1984. En uiteraard gaan we zometeen nog aan de andere kant lekker door met de mooiste lastsongs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En je weet het, hè? In deel 2 krijg je dan ook van mij het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, dat gaan we dan straks in deel 2 allemaal van dichterbij bekijken. Maar in dit uur neem ik je bijvoorbeeld ook nog mee naar 1988. Met eentje voor Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer, vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: oorspronkelijk een nummer van World Party, geschreven door Carl Wallinger. En Robbie Williams blijft trouw aan de originele versie van deze She's the One uit 1999. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Ray en Nightingale Lane. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met alleen maar de allermooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Blijf er lekker gezellig bij en uiteraard komt het eraan over een drietal platen. Het liefdeshoroscoop. Wat er met jouw liefdesleven de komende week staat te gebeuren, kom je bijna te weten hier bij ons. Maar we gaan die tijd fijn invullen met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1973 voor Elton John en zijn Goodbye Yellow Brick Road. Geïnspireerd op The Wizard of Oz. Maar eerst uit 1988 Billy Ocean met The Color of Love. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: tekst I sat on the roof and watched the day go by is een subtiele knipoog naar Elton John's klassieker Your Song. Define of a China Crisis uit 1983. Wishful thinking. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe is het met jouw liefdesleven de komende week gesteld? Wel, we gaan het nu allemaal van dichterbij bekijken.
1: Ram.
0: Je voelt dat je minder zin hebt in spelletjes of halve aandacht. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen rechtuit en eerlijk overkomt. Bij koppels helpt het om niet alles op te kroppen wanneer iets je stoort. Richting het weekend brengt een spontaan moment opnieuw meer luchtigheid tussen jullie. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Een gevoel van rust helpt je om dichter bij jezelf te blijven. Singles trekken deze week mensen aan die op zoek zijn naar stabiliteit en vertrouwen. Bij koppels zorgen kleine gewoontes samen voor een sterk gevoel van verbondenheid. Je merkt dat liefde soms vooral zit in eenvoud. De stier heeft er 3.
1: Tweelingen.
0: Gesprekken verlopen vlot en kunnen plots een verrassend romantische wending krijgen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen blijft fascineren door humor en spontaniteit. Bij koppels brengt een speelse sfeer opnieuw meer plezier in de relatie. Vooral het einde van de week voelt lichter en warmer aan dan je verwacht. 9 knuffelpunten voor de tweeling.
1: Kreeft.
0: De intense energie van de voorbije volle maan maakt stilaan plaats voor meer rust in je hoofd en hart. Singles voelen beter aan welke connecties echt goed zitten. Bij koppels zorgt een eerlijk gesprek voor meer vertrouwen. Een klein gebaar kan deze week onverwacht veel betekenen. 5 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je merkt dat je meer behoefte hebt aan echte aandacht in plaats van oppervlakkige bewondering. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een rustige manier raakt. Bij koppels helpt het om minder trots te zijn wanneer gevoelens uitgesproken moeten worden. Naar zondag toe ontstaat meer duidelijkheid. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je ziet deze week sneller wat iemand werkelijk bedoelt. Singles kunnen verrast worden door een ontmoeting die eerst heel gewoon leek. Bij koppels zorgen praktische gebaren voor warmte en rust. De invloed van Mercurius helpt om misverstanden sneller uit te praten. De maagd heeft deze week 8 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Romantiek hangt duidelijk in de lucht en dat voel je in kleine momenten. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie alles opvallend vanzelf lijkt te gaan. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer jullie opnieuw tijd maken voor elkaar. Venus versterkt je charme deze week extra sterk. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je voelt dat bepaalde emoties nog nazinderen na de volle maan. Singles kunnen zich sterk aangetrokken voelen tot iemand die mysterieus blijft aanvoelen. Bij koppels helpt het om gevoelens niet langer verborgen te houden. Een intens moment kan veel veranderen tussen jullie. 4 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt nood aan

0: wat er werkelijk in je omgaat. Eerlijkheid brengt meer rust dan afstand bewaren. Eén knuffelpuntje voor de steenbok.
1: Waterman.
0: Nieuwe ideeën zorgen voor een frisse kijk op liefde en verbinding. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen verrast door originaliteit en openheid. Bij koppels helpt een onverwacht gesprek om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Je merkt dat verandering ook positief kan zijn. 7 knuffelpunten.
1: Vissen.
0: Je intuïtie blijft sterk en helpt je om mensen beter aan te voelen. Singles kunnen een zachte ontmoeting beleven die meteen vertrouwd lijkt. Bij koppels ontstaat er meer verbondenheid wanneer gevoelens rustig uitgesproken worden. Na een emotionele periode voel je opnieuw meer evenwicht terugkeren. De vissen hebben er deze week 8 verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat gewoontegetrouw op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En kan je natuurlijk ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Hind had ten tijde van de opname een relatie met schrijver Ray Davies. En het gerucht ging dat dit een van de allereerste nummers was die ze ooit op gitaar leerde spelen. Uit 1981. The Pretenders natuurlijk, hè. I Go To Sleep.

En als je dit hoort, dan weet je het, hè. Dan zit Liefde enzovoort er helaas bijna op. Voor straks wens ik je natuurlijk weer lekker slapen en vooral morgen goed terug op. En natuurlijk heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 2021. Het nummer is de originele, onverkorte versie die Taylor Swift schreef in 2011 tijdens repetities. Nog voor het nummer destijds werd ingekort tot een radioversie voor het album Red. Het is een van de meest geprezen meesterwerken van Taylor Swift. Het nummer werd uitgebracht in november van 2021 op het heropgenomen album Red. De track duurt exact 10 minuten en 13 seconden. Het schreef geschiedenis als het langste nummer ooit dat de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 bereikte. Ik laat jullie met Taylor Swift en All Too Well in de 10-minute version. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdagavond 10 juni is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van Der Oorsprong. Koenstraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport, algemene kennis, etc. De kosten bedragen 4 euro per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via www.quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar de onvergetelijkheid van Abel is een middag op 8 juni van 1:30 tot 3:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar ook het positieve effect heeft op zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te treden. Tijdens het programma ligt de focus op positief, creatief en inspirerend en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie en tickets kunt u vinden op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zin in een mooie filmmiddag? Kom dan op zondag 7 juni naar Cinebiep met de romantische film Four Letters of Love, gebaseerd op de internationale bestseller van de Ierse schrijver Niall Williams. Vertelt dit verhaal een warm verhaal over liefde, verlies en hoop met grote namen als Pierce Brosnan en Helena Bonham Carter. Je bent welkom van 1 tot 4 uur in het Dommelhuis Vestaktheater in Zon en Breugel. Dat is aan de Kerkplein 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco. Opstandje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 7 juni genieten van een bijzonder orgelconcert in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel. Van 4 tot 5 uur bespeelt organist Ton van Eck het indrukwekkende kerkorgel met een sfeervol en gevarieerd programma. Een prachtige muzikale middag in een bijzondere ambiance van deze historische kerk. Het concert vindt dus plaats in de Sint-Genoveva-kerk in Breugel op zondag 7 juni vanaf 4 uur. En laat je meevoeren door de klanken van het orgel tijdens dit concert van Ton van Eck.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 6 juni opent het ROT inloophuis in het buurthuis De Heistal zijn deuren voor een speciale open dag. Van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags nodigen ze iedereen uit die te maken heeft of te maken heeft gehad met kanker. Of je nu patiënt bent, familie, vriend of nabestaande, hier vind je rust, erkenning en steun bij mensen die begrijpen wat je doormaakt. Tijdens deze open dag kun je kennis maken met het aanbod, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie komen drinken met iets lekkers. Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon langskomen op de locatie De Koningshof 3 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het bijna thuishuis in Oorschot opent de deuren voor iedereen die wil kennismaken met deze warme huiselijke plek waar mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg ontvangen. Op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds staan vrijwilligers en coördinatoren klaar om je te ontvangen, rond te leiden en alle vragen te beantwoorden. De locatie is de Konijnstraat 10A in Oorschot. De deuren gaan staan open op woensdag 10 juni van 7:30 tot 8:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big